0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind de tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw, oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden, dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandartsmensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait de mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien, de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is goed, vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Ja, vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pling, deze behandeling. Komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd. Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou? Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Dat is onzin. Maar dan ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vastzitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martel werkt uit de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk lang gas, weet je wel? Ja, doet u de mond maar even open. En dan krijg je dit van.

En de langzame boer, ken je die ook? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt hele bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg, even wat anders. Hebben jullie wel eens gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, God. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, die zou er een leuk achtertje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampen zonder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kan je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet in de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet in de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1 tegen eenzaamheid.

0: Hij is dat zingen. Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè? Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken, hoor. Doe even mijn schoenen los, als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had. Nou, toch is het pauze. Kunnen jullie meteen even gaan kijken of je jas er nog hangt? Oh, er wordt hier gejat als de raaf, hoor. Als het een beetje leuke jas is, is die weg. Nou, ik ga u vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen, mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts, dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn, want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong van het kapotte stoplicht. Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeambte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Och, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, het zou niet kunnen. Hè? Alhoewel. Oh, ze kunnen veel hoor in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. Hè? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Sonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik, ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang, dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen, zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholt, daar is hij. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden? Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het loop eens een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Maar die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Stenotype?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doe iemand, tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Ah. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag het.
1: Nee, man, je bent dom, ja.
0: Nee?
1: Ah, oh, je bent bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee?
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi rames speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant!
1: Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee, nee. Gefeliciteerd, joh. Ik kom uit de gordel van Smaragd.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smaragd.
0: Ja. Wat deed jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smaragd... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië. Uh-uh. Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen dan? Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk. In. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert?
2: Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan. Gooi aan een zangkoor tegenaan. Kunnen we doorgaan? Dan kunnen we doorgaan. Tot wind top op zijn. Tot wind top op zijn.

tot we een top op zijn. Doorgaan, ik heb mijn regenjas weer aan. Kunnen we doorgaan? Ik ben gek op levertraan. Laten we doorgaan, laten we doorgaan. Tot aan het gaatje zijn, ja we zullen.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog, ja, huidklachten. Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuken? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je op die wc zo. Met je deur zo, hoofd erin. Au. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strak een spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo in dat wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix-blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix-blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hé! Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, ben je lekker fris? En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix-blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn

0: Oh, wat erg. Zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinees ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief. Hé. Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de r van dokter. En ik dacht, hé, de r is oké. De r mag het zien. Maar achter de r kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje, dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel, die dokter niet even dit doet, weet je wel, of... weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit! Daar gaat mijn programma! Oké, toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet. Wow. En Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje. Kijk, stagiaire, Floris Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Auw! Wacht even, dokter, het doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Auw! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris Jan. Floris Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris Jan laat hem onderweg vallen. Oh, shit. En de dokter zegt, nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht, dat doet ook pijn! Wauw! Dokter, haal hem eruit! Wauw! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop! Dopje erop! Zo ja! Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hij. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter,

0: pas toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken. Die mikte zo, en op dat moment kijkt mijn trompet. En die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, rijdt koning door de plas. Nee! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè? Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Plop. Bang! Meneer Amhali, we zijn klaar. U kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè? Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was met de tram die dag. Dan vragen de mensen, zoekt u iets?
1: Nee, dankjewel.
0: Er kwamen kinderen voorbij en deden spontaan bokjesprong. Hey! Kappen nou! Wat een pijn, zeg je, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht. Op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van... Stel, je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt... met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hey, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar dat ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Dat lijkt... Dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet de... Hi, ik heb een verrassing. Nee. Hallo, met Monique. Hi, Monique, met Najib. Hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel wat doe ik. Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen, dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later, zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou, komt die kamer binnen. Meneer Amhali. Amhali, even kijken. Oh, Amhali, welke Amhali staan? Amhali. Afhali, meneer. Afhali. Afhali, nee, hè. Dat is een Chinees. Afhali, even kijken. Meneer Amhali. Ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test. En positief minder goed. Nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè. Van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan, ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24.
1: Don't stop in the mix. Mix 24.
2: Als je me nu zag, wie zou je zien? Ben ik dezelfde als toen? Zoveel veranderd, maar toch sta ik stil. Herinner mijn laatste bezoek.

with me. Ik denk vaak aan vroeger, hoe je toen was. Beelden vervaagd met de tijd. Foto's en albums, je stem op de band. Ze brengen je toch weer dichtbij.

Oh, it's good, man. Whoa, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht. Pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Paf! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je mijn naam, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Brood shawarma! Dan maak dan een brood shawarma, man! Wat dan een brood shawarma, meneer? Kom dan een brood shawarma! Voor mij! Eén brood shawarma! Lekker man, shawarma! Ik ga een shawarma! Kom dan een brood shawarma dan! Sta een shawarma dan! Kom dan een brood shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje warm, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik een broodje warm, hè? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, waarom eet je niet op? Ja, dan moet ik toch zelf eten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie geen goede shawarma-zaak in de buurt? Weet je wat ik ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen. Maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak. Niks op aan te maken. Keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aanbellen. Ah, doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man. Weet je wat ik ook leuk vind om te doen? Dan eerst een babysitter bellen. En dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Ja, godverdomme, man! Die is hartstikke dood, man! Dat is helemaal blauw! Lekker een smurf, man! Maar kijk dan! Hé, hey, waar vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 1350 krijg je niet. Hé, hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze er vak niet van staat.

Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal... curieus man. Hij was, ja... Hij was goochelaar. En hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, Rutger die zo zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Ze kwam mijn vader op, liep naar de konijn, rukte die heel goed eruit, zette die op, klopte in zijn handen en zei de konijn, immers, klopte die twee keer, daarentegen. Mijn vader was binnen, mijn vader was de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo weet je die, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo weet je die, hè. Stond ook op de poster, hè, de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, stond eronder, hè. Geen telefoon uit, drink, hallo, met de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo heet die, hè. Maar, dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment verstond je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers en daar zegt. Dat is toch belachelijk. En toen, was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij nou zeggen? Nu konijn, dan moet ik nooit zo leuk als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoog goed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebi, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Immers. Maar het konijn wilde het niet zeggen. Dus het konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd. Hè? Ja, hij komt een slommering, ik kon niet zeggen. En geel zucht. En mijn eet. Terzijde. Peperclip. Belhamel. En gehucht. Kon je allemaal zeggen. Maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers. En daarentegen. En dan ging hij toch optreden met het nieuwe konijn. Maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle munster uit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn...
1: Beslammering, hè?
0: En dat publiek, wij waren immers! Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken. Er ging niets meer vanuit. Tot hij op een dag zei... Ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven. Ik word een bohemien. Nou, deed hij zachtig om zijn nek. Dan was hij bohemien. En ja, dan ging hij zwerven. 'S ochtends kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik me erop. Ik zeg, pap, hoe gaat het nou? Heel goed. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in. Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren. Maar de eerste mensen aan de steden toch, rukking van het ijs, flikker ik hem achter in mijn auto, rijd ik naar huis, sleep hem thuis de garage in, zag ik zijn rechterbeen eraf, stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk met een brief erbij. Als ik nou niet heel snel 600 gulden berekening krijg, dan zwaait er wat. Toen ging ik hem thuis opzoeken. En toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er?
2: Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks.
0: Ik zeg, hoezo, man? En met de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, papa. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hummels en daden. Oh, man, dan heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdiensten. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen

0: Centrale? Oh, dag mevrouw, u spreekt met Elsink. Mevrouw, ik bel u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de 16e etage. En ik blijf hangen op de 14e. Elsink. De naam is Elsink, ja. Natuurlijk, dat is E-L-S-I-N-K, Elsink. Nu is het dus zo, ik zit dus in die lift, ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de 16e etage, ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Elsink. Natuurlijk, juffrouw, dat is de E van Eduard, de L van Leo, de S van Simon, de I van Isidore, de N, hè? De I van Isidore, juffrouw. Hè? Nou, gewoon de I van Isidore. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaac, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, Vimmel, Otto en Richard. Hè? Nee, ik ben Isidore niet, ik ben Elsink. Juffrouw, luister even. Ik zei het al, ik zit op de 14e etage in die lift. Die lift is kapot, ik kan er niet uit. Is het voor u mogelijk dat u iemand belt van de technische dienst die mij eruit kan halen? Oh, prima. Ja, dank u wel, juffrouw. Dan blijf ik aan toestaan. Fijn.
1: Een technische dienst, de boer. Ja, meneer. En ja, meneer. Meneer, wacht even, voordat u verder spreekt. Het licht in de lift brandt het. Dat brandt. En doet nou eens uit. Is het donker? Prima, dan is het uit. En doet nou weer eens aan. Gaat het aan ook? Prima. Nou, meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhoudswerkzaamheid, de lamp indraaien en zo. U moet namelijk lifttechniek hebben. Dan geef ik even terug in de centrale. En dan vraag u even naar toestel 455. Ja, dat is lifttechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, meneer.
2: Centrale. Lifttechniek 455, natuurlijk, meneer. Wie wil die spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten dan maar, prima. Wie kan ik zeggen dat er is?

0: Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al, meneer Isidor Elsewater. Prima.
1: Lifttechniek. Vanaf is waar. En ja, meneer. Meneer. En ja, meneer. Meneer. Ja, Van Put is al naar huis. Maar waar hangt u dan? Ja, maar doe eens een gooi. Op de 14e, aha. Ja, dan moet u toch Van Put hebben. Ja, want Van Put is namelijk voor de evennummers en ik ben voor de onevennummers. Maar weet u wat u nou doet, meneer? Nou geef ik u even terug aan dit centrale. En dan vraag u even naar de portier van de personeelsuitgang. Je kan niet van Put opvangen, want hij is koud weg. Ja, als je een fractie eerder vast was komen blijven te zitten, had u hem nog gehad, maar ja, weet alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kan je met een kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van, want dat is dus mijn oudste broer, hè. Die heb een huisje gekocht in 1957. Die heeft dat huis hier vorige week verkocht. En toen, wij? Oh, u hebt haast. Ja, nou meneer, dan geef ik even vlot terug aan de centrale. En dan vraag ik even naar de portier van de personeelsuitgang. Dat kan hij Van Put opvangen, want hij is koud weg. Ja, als Van Put een fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog gehad. Maar ja, we weten alles, maar is vooruit. Als je alles voor de vooruit weet, dan kan je met de nek dubbeltje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer van me. Dus dat is dan mijn oudste broer, hè? Waar? Oh, u hebt haast. Ja, dat begrijp ik wel, meneer, maar ik kan er toch ook geen woord tussen krijgen.
2: Hallo juffrouw, u spreekt weer met Elsing. Moet u eens even luisteren, ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk eens uit. Doet u mij één plezier, geeft u mij snel de portier voor de personeelsuitgang. Maar doe het snel, alsjeblieft, juffrouw.
0: Portier. En meneer, welke Van Putten bedoelt u? We hebben de 6. Heet die Gerrit? Ik bedoel, heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel niet heet die Gerrit van voren, ik bedoel heet die van voren Gerrit. Meneer, ik kijk wel even in het bromfietszak. Gerrit, Gerrit, kom even, telefoon voor jou, bij mij in het hok. Hallo, met Gerrit van Putten spreekt u? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou, en zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u vragen, heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben Van Putten van Cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of die Van Putten die u moet hebben nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even. Daar zit namelijk iemand in de lift, die kan niet meer voor of achteruit. Laat staan, op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen, die Van Putten die hij moet hebben, is die nou nog in het pandje, ja of nee? Heb jij erop gelet?
1: Dan ga ik niet opletten. Daar ga ik niet op letten, want daar ben ik niet voor aangenomen. Ik ben niet aangenomen om hier te zitten, maar niet om op te letten. En als je mij niet aangenomen had om op te letten, had ik hier niet gezeten. Dus ik heb er geen flikker mee te maken.
0: Ah, oh, wat zeg jij vieze woorden. Oh. Hallo? Nou, meneer die Van Putten die u moet hebben, is volgens mij al naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Daar staan 8, 9, 2, 1 en een 9'tje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè?
3: Centraal, hè? Buitengesprek voor de heer Van Putten, 8, 9, 2, 1, 9. Natuurlijk, meneer, van waar belt u? Vanuit de lift, daar mogen wij u niet door verbinden.
2: Juffrouw, doe me één plezier, ik sta in de rotlift en ik wil er nou uit. 8, 9, 2, 1, 9, alsjeblieft.
0: En met mevrouw Van Putten? En meneer, mijn man zit te eten en lekker. Meneer, luister even, ik kan u maandag even terugbellen. Dan roep ik hem even. Joop! Joop, hier, kom even, telefoon. Een of andere zenuwelijer.
2: Hallo, meneer Van Putten, u spreekt met Elsink. Ik ben zo blij dat u kwijt moet eens luisteren. Ik zit in de lift, ik wil naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Ja, meneer Van Putten, dat ding dat ging gewoon omhoog. Stopt op een gegeven ogenblik. Ik denk, ben er, dus wat doe ik? Ik duw tegen die deur en die deur die ging niet open. Wacht even, Van Putten. Wacht even. Ik bedoel, die deur die ging toen niet open. Maar nou wel. En ik ben nog op de 16e ook.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is erg. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in een ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuwbui met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed je dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa's skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed. Hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar holladier gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen, een heel jaar niks doen. Zo, en waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt, nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt, goh, je zal moeten scheiden, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, u kunt wel lachen, maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze heeft een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kanjer, ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur, we kunnen dus ook nog gaan. Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker. Maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto. Ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers. Gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Echt als een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En ik kreeg een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2e en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijk, hè, vandaag om het een beetje af te zeiken. Is makkelijk, hè? Is verrek makkelijk om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet. Nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik het niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om, zei die, auch Deutsch, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen 1 foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte, dat is een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later luisteren of ik het goed gedaan had. En als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En, ja, en de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video en ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap, maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend. En die dokter die komt daar maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid. Je hoort het gezin van die dokter. En je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen. En deed zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen. Maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, ah. Waaah. Waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, Meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja hoor, meneer. Als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen om je in diezelfde 14 dagen met 1 miljoen weer naar beneden te laten zoeken. Maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken.
Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken, je moet nadoen.

24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoge drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum, niet hier. Verplichte inburgeringscursus, Constantin Linescu. Oh, schatje. Hij arrange dat voor jullie. Hij arrange dat. Hij promise. I know de wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Dames, ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er 2 uur aflopen, zei ik. Ik moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hé, hé, hé. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Okay. Gebruikersnaam, heroïne. Vergeet je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma, keer de lengte van de Lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Ha, ja, moment, wat? Doe maar, hè. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fuck, Turing, Tokkie, zeg je. Moet kijken. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dankjewel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty. Het is zo makkelijk. De slag bij Nieuwpoort was in orde. Dus nooit fout leken, nooit hoor. Au! Wat betekende de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde. Hatsipoiki, au, au mijn oor. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een eerste denken. Foei, wie doet dit met de meisje? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Au, au, die maak je nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, om, om, om, om. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Weet jij? Wist je niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens M, de M is een P. Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten, Verenigde Staten. In Amerika is de P toch ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, daar sta je ook voor maal. Opslaan als. Als ik zin heb. Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer.

Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Er zijn 5 mannen in de koelkast erbij. Er zou hier een printer staan. Ik ga me op het noten niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb ik hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Heb ik dat niet? Zeg jij? Ah, hou eens op, zeg. Hoe jij houdt, man. En nog heel vanavond.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Hartman, op de wel, tot morgen, Hartman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde men een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel op 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En dat ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als die jongen met die kleine Jan-Peter Balken tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop. Hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askeer.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet toestaat de gymles? Nee, zei ik, kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden. En liep de douchruimte binnen. Kom maar op met die grappen, dacht ik. Kom maar op met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte. Het flapte eruit vorige enige dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.
3: Thank you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Yes.
1: No.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje? Even de fluitkerel van het gas zetten hoor. Blijft u even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, hè, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy, hè.
1: De moeder van Wendy
0: is even naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van Sexophone Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus?
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er niet.
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Ja, trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou vat.
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn.
1: Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman?
1: Jongens,
0: daar vanaf blijven. Oma is even met een meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik... Wat gaat er toch allemaal van roets? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig. Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door. En ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman, ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even, eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zo zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt, ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh ja, en wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we hebben heerlijk gegeten, vis, zo.

0: want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjescoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè?
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je me kou, hè? En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand en grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondergrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja. Ergens wel. Het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer.
1: Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy. Heb u zelf geen telefoon?
0: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 wonen.
1: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
0: Kun je morgen weer nog een uur of twee hebben?
1: Ik wel, ja hoor.
0: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
1: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet.
0: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
1: Ja.
0: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
1: Oh, fijn.
0: Oma is met de meneer.
1: Oh, wat zou dat mooi zijn.
0: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want
1: ja,
0: ze breken de
1: natuurlijk, natuurlijk.
0: Slaap lekker.
1: Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote pik.
2: Mix 24.
3: And now, the moment you've all been waiting for.
4: Let's go!
2: The station with the
5: best music.
2: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
2: 24 uur per dag.
8: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

zo heen, Lena. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getesten dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften, hè? Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienen zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkering af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja toch? Hè? Daarna begonnen ze over aids. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag, Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weer dicht. Politie, heb je geen reet dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was een sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, joh? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens, Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten, zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens, Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje op te pakken. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Ken dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet, dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die man van de leesportefeuille. En zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben je altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, joh. Gisteren in de Rijke Werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die Rijke Werven leggen bellen. Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkenhond had mijn kano al te pakken, zeg.
Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè? Dat is wel geinig daar, hè? Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot. Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor. Ja. Nee, maar nee, eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Ik weet of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kano? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen, 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van het geld verdween al naar de belastingen. En de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mijn geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet heel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met het monopoliegeld. Hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badenweg gewoon met zijn giegels op de bank. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badenweg niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ken je dat? Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kan dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld om cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalideringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers erop. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef. Op een briefje van Tina en iedereen zegt, oh, je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje, joh, met vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, joh. Ze zitten er een één voor één klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, ome Dick? Hey, hè? Heb je wel eens gehoord van een briefje van 15? Gek, dat je er zit, hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel, dook die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken,
kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op een Nederlands bank... dat ze met z'n allen over de tijd gingen abelhoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Hey. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Teun van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Teun, want dat is een swats. En nou moet ik zeggen, waarom zou een zwats gelijk lopen? Zwatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt Toon, moet ik, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die zwats van jou te ekken, ekel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een zwats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt Dominique, is waar haalt zo'n erker de tijd vandaan om de allereerste zwats te erken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Dominique, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die zwatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt Dominique. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kale loten van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Hey? Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit dan nagels te veilen of zo. En zo'n wijfje roept maar wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsmiddag gaan we plakken bij het, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt ook, maar dat weet ik ook wel, het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeggen maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen maar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zo en zo laat? Zeg, hou me dik. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. Hoe laat het gaat leggen worden. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zeg ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de tijd te bellen, krijg je rekensommen op, rot is lekker op. Als ik de tijd, wil ik meteen weten hoe laat het is, nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, joh. Geef het nou eens toe, op de toon loopt 002 gelijk. Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht, hoe lang zo'n toon daarover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de

werd kwaad. Die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh? Puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt dan rustig aan, jongen. Ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt Ome Dik. Hoezo, zegt Toon? Ik zit nergens in. Je zit erin, zegt Ome Dik. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die zwats voor jou liep toch lek, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoge drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

echt af. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Nou, dat gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De...

0: is mijn beste vriendin. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké.
2: Shit.
0: Huh? Oh, amen. Wat doe je?

0: uns Pinta Costa. Altijd, wat moeten we nou meer?
1: Ah, dat is ook zo, ja.
0: Gretzie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Ik neem deze. Spannend.
1: Oh,
0: spannend. Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.
2: Niet.

voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk. Oh, muziek. Ik wil in een musical. Ik wil zo graag eens in een musical. Ik wil zo graag eens in een echte musical. Een mooie musical. Ik hoor de music al van zijn musical. Ik wil in een musical.

0: is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.
1: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
2: Ladies and gentlemen, this is Judgment Day. Today, you can't leave your house. You cannot talk. You don't blink your eyes. You are not able to do anything but listen. It's the pills of the internet, the supercar of music, the silent night of pop. Now, you're going to listen to the hard work of DJ Joey.

I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
1: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: Here we go.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Think ahead, only now.

one of those nights, one of those, I was feeling one of

Feeling so light. Get that look in my eye.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar leeg hem.

don't drop bombs, drop acid. My acid is the bomb.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen.